0: Het is waar, het is inderdaad mooi zo'n vuur.
1: Ja, prachtig om te zien, hè.